Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Ede. 5:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Luik is Studio Eden. 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De buurtbus Spankeren Dieren rijdt sinds eind juni onder de naam Reis. De bus heeft een nieuw uiterlijk en de vrijwillige chauffeurs dragen nieuwe kleding. Voor reizigers verandert er verder niets. De buurtbus blijft de vaste verbinding tussen Spankeren, Dieren West en Dieren Noord. Met haltes bij onder meer station Dieren, de huisartsenpost, de apotheek en winkelcentrum Kaluna. Ruim 30 vrijwilligers verzorgen de ritten van maandag tot en met zaterdag. Jaarlijks maken meer dan 12.000 reizigers gebruik van de buurtbus.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden heeft alsnog een vergunning verleend voor de wooncontainer bij opvanglocatie De Roskam. De container stond er al voordat de vergunning was afgegeven. Volgens de gemeente is de container nodig voor één bewoner die na een rechterlijke uitspraak recht houdt op opvang, maar vanwege veiligheidsredenen niet meer in het hoofdgebouw kan verblijven. De container mag uiterlijk tot eind 2033 blijven staan.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: what it takes.
1: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Een lekkere krachtige binnenkomer van dit weekend. Goedemorgen. En Whatever It Takes, dat was afgelopen week natuurlijk zeker het motto van al die duizenden bikkels tijdens die Nijmeegse Vierdaagse die meeliepen. Al die kilometers vreten.
2: Arie Rijneveld.
3: Je beleeft het hier.
1: Bladen trotseren. Doorzetten tot die Via Gladiola. Een diepe buiging voor iedereen uit de regio. Waaronder onze burgemeester. De burgemeester van Reden die deze finish heeft gehaald. Heel knap. Proficiat. En gelukkig werken de weergoden deze week ook een beetje mee, hè? Het was iets koeler. Een weekje met een heerlijk briesje. En dat was voor die wandelaars ook wel heel fijn. Maar ook wel voor ons allemaal, hè? Iets koeler. Nou, goedemorgen. Welkom bij deze zaterdagochtend op Studio Reden. De klok heeft even 8 uur geslagen. Het weekend is officieel begonnen. En we hebben tot 10 uur weer een heerlijke show voor je klaarstaan. En dit is Donna Summer. This time, I know, it's for real. Dat dachten ook al die wandelaars toen ze liepen. Ja.

Donna Summer. Een legende die ons al in 2012 op 63-jarige leeftijd ons is ontvallen. Een bekende plaat van haar. Als je nou geïnteresseerd bent in lokaal nieuws en zo, dan raad ik je aan om eens te gaan kijken op www.studioreden.nl. Dus www.studioreden.nl. En zometeen kun je op de radio het laatste streeknieuws horen. Maar nu is het Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Zing

0: lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden heeft alsnog een vergunning verleend voor de wooncontainer bij opvanglocatie De Roskam. De container stond er al voordat de vergunning was afgegeven. Volgens de gemeente is de container nodig voor één bewoner die na een rechtelijke uitspraak recht houdt op opvang, maar vanwege veiligheidsredenen niet meer in het hoofdgebouw kan verblijven. De container mag uiterlijk tot eind 2033 blijven staan.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Post Malone op Studio Reden op deze zaterdagochtend om... is het ongeveer 9:50. Ja, en ik zat net even naar een intro te luisteren van een plaat die we nu gaan draaien. En dit heb ik al zo lang niet meer gehoord. Nou, als je in de jaren 90 bent opgegroeid, dan staat het beeld waarschijnlijk in je geheugen getekend. Maar voor de jongere luisteraars is het inmiddels 2026 en een stukje popgeschiedenis. We gaan terug naar 1991. Home Alone-ster Culkin speelde destijds in een van de duurste clips ooit. Een jochie dat zijn vader met een reusachtige versterker letterlijk door het dak blies. Ja, dat was het nummer Black or White. Michael Jackson, met gitaarwerk van Slash en een ijzersterke boodschap over verdraagzaamheid. Een absolute klassieker op deze zaterdagochtend. Michael Jackson.
1: Late. Sure. Eat this.

Gone, gone, gone. En wat ook weg is, is het WK voetbal. Want het is alweer afgelopen. Ja, mocht je afgelopen zondag naar de finale hebben gekeken, dan heb je vast je ogen uitgekeken. Want die Amerikanen trokken echt alles uit de kast. Hè, voor een allereerste echte halftime show op een WK. De lichten gingen uit, vuurwerk ging aan, spektakel van je welste. En niemand minder dan Madonna beklom samen met onder meer Shakira het veld om de Bulls flink op de kop te zetten. Want ja, in Amerika geldt natuurlijk maar één regel. Go big or go home. Of zo een gigantisch stadion staat, of de radiospeakers knalt. De Queen of Pop weet als geen ander hoe je een show stilt. We halen die heerlijke zonnige energie gewoon nog eventjes naar de zaterdag toe. Dit is Madonna met haar klassieker uit 19...

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland alweer bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland staat 2 kilometer file bij de grens met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Absolute Classics.
2: Absolute Classics.
0: En het beste van nu.
2: En het beste van nu.
0: Studio Reden. Studio.

0: Demenio David, born with a broken heart. Dat geeft die man toch een boel energie hier op de zaterdagochtend op Studio Reden. Het scheelde dit jaar maar heel weinig of een vertrouwde traditie in onze regio was voorgoed verdwenen. Na 44 jaar dreigden de bekende Velper Donderdagen namelijk stilzwijgend te stoppen. Maar er is goed nieuws voor degene die tenminste die markt graag bezoekt. Misschien slecht nieuws voor degene die de overlast van ervaart. Maar de lokale ondernemersvereniging heeft de organisatie overgenomen, waardoor het evenement deze zomer gewoon doorgaat. En die geschiedenis maakt het toch wel bijzonder. Want de Velper Donderdagen ontstonden al begin jaren 80. Winkeliers zochten destijds naar een manier om het centrum van Velper, om die rustige zomerweken wat meer levendigheid te geven. En het sloeg aan. In de jaren 90 en het begin van deze eeuw groeide het gewoon uit tot een vast zomerstrefpunt voor de hele regio. In de vakantieperiode kwam men naar Velper voor de terrasjes, het aanbod op de braderie en natuurlijk live muziek. Nou, dit jaar staan er 3 edities op de planning. 3 donderdagen dus. Donderdag 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. En dat is elke keer van 10 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Qua opzet is er voor ieder wat wils. Wie op zijn gemak langs die kraampjes wil struinen, kan het beste tussen 10 en 12 gaan, wanneer nog geen muziek draait. Vanaf 12 uur is er entertainment voor kinderen. En 's middags treden er op verschillende plekken treden er bands, singer-songwriters en dj's op. Nou, bij de Roosendaalse Laan staat daarnaast een podium en een eetplein. Dus ze hebben mooi uitgepakt dit jaar. Een mooi stukje lokale geschiedenis dat weer tot leven wordt gewekt en weer een vervolg krijgt in het centrum van Velp de komende donderdagen.
1: Dit is Studio Reden.
0: En over uitkijken naar een nieuwe donderdag gesproken, NLRD, Jamie Lydell.

0: geeft wel een beetje lentegevoel dit nummer, hè? Jamie Lavelle en LLD op Studio Reden. Maar wat voor weer wordt het de komende tijd? Wordt het weer zomers? Dat weet maar één man. We schakelen nu live over naar de one and only.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV. Studio Reden. Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio.

Praveen Lane, Love Me Not. Hier op Studio Reden, de Amerikaanse zangeres. Die heeft het over, ze houdt wel van me, ze houdt niet van me. De zoektocht naar zekerheid in een relatie, maar dan verpakt in zo'n mooie soljas. Ja. Heb je nog plannen vandaag? Lekker eruit gaan. Je kunt bijvoorbeeld bank gaan hangen. Je kunt je auto wassen. Of je gaat een mooie ochtendwandeling maken. Op die prachtige Veluwezoom over de postbank heen. Genieten van de mooie hei. Dat is toch ook het ultieme weekendgevoel in deze zomerdagen. Hoewel het weer niet helemaal mee zit. Nou, tijd om die temperatuur wat op te schroeven. En dat doen we met een nummer uit 1992. Het ultieme zomernummer. Tenminste, waar ik een beetje zomers gevoel van krijg. Dat is Inner Circle met... Het legendarische wereldhit Sweet. A la la la la long. I've been...

De tijd vliegt, hè, als je lol hebt. Zo gaat die klok alweer bijna naar 9 uur. Schrik niet. Ja, dat betekent dat het weer tijd wordt voor het NOS-journaal vanuit Hilversum. Het laatste nieuws. Maar eerst gaan wij eens even kijken waar het echt om gaat in het leven. It's all about you.

0: 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 10 minuten vertraging heb je in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles, daar staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zondagochtend 25 juli alweer. De laatste zaterdag van juli. En we zitten midden in die zomervakantie, hè? Het is even na 9 uur geweest, de tweede uur voor jou. En voor een heleboel betekent dat natuurlijk lekker uitslapen, koffers inpakken of op een zonnig strand liggen. Maar ben jij nou iemand die pas later in de zomer of in het najaar weggaat? Niet getreurd. Want weet je wat nou zo lekker is? Dan heb je zo lekker lang voorpret voordat je weer vakantie hebt. Hè? Iedereen is al lang weg, maar straks komen ze allemaal terug. En dan kun jij nog gewoon weggaan. Heerlijk. Dat troost je daarmee. Nou, terwijl je daar zo over zit te mijmeren, dan gaan wij terug naar 1999. De Noorse zangeres Lean Marlin scoorde een gigantische wereldhit met een plaat die op het eerste gezicht super vrolijk en zonnig klinkt. Beetje zomers, maar stiekem gaat het over iemand die heel koelbloedig haar eigen plan trekt na een lastige relatiebreuk. Niks van laten merken, gewoon blijven zitten en genieten van het moment. Lean Marlin, Sitting Down Here, bij Studio Reden. I'm

studioleden op de zaterdagochtend. En zometeen hoor je nog het laatste streeknieuws, wat je ook kan nalezen op onze website www.studioreden.nl. En ja, in deze, het is eigenlijk Tour de France tijd. Ik krijg je toch ook een beetje zin in die Tour de France nummers, hè? En dus daarom gaan we eens even terug naar de Franse taal. Even een oudje van Arabella Cara. En een titel die ik niet kan uitspreken, maar die hoor je vanzelf in het nummer. Oftewel, een echte klassieker. En de grote vraag is...

0: op studioreden.nl.
1: De buurtbus Spankeren Dieren rijdt sinds eind juni onder de naam Reis. De bus heeft een nieuw uiterlijk en de vrijwillige chauffeurs dragen nieuwe kleding. Voor reizigers verandert er verder niets. De buurtbus blijft de vaste verbinding tussen Spankeren, Dieren West en Dieren Noord. Met haltes bij onder meer station Dieren, de huisartsenpost, de apotheek en winkelcentrum Kaluna. Ruim 30 vrijwilligers verzorgen de ritten van maandag tot en met zaterdag. Jaarlijks maken meer dan 12.000 reizigers gebruik van de buurtbus.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Mooie lange outro van Forever Young, Alpha Feel, hier op Studio Reden. Dit klinkt al als een klassiek stuk, dit natuurlijk, hè? Nou, als je daarna van houdt en je hebt zin in een cultureel uitstapje in onze eigen regio, dan kun je daarvoor gewoon terecht bij Kasteel Middachten, want de Zomerdij organiseert daar ook weer de traditionele zomerconcerten in de Steeg, dus op het landgoed van Kasteel Middachten. Elke zondagochtend in juli kun je daar om 11:30 in de kasteeltuin luisteren naar verschillende Nederlandse artiesten. Zo staan deze maand onder meer Marieke Jager, Karel Kleinhof, die van die bekende Tranen, en het Nederlandse blazersensemble Jong op het programma. Een van de concerten wordt verzorgd door harpiste Lavina Meijer. En zij staat internationaal bekend om haar werk op de harp. En werkte in het verleden ook samen met componisten als Philip Glass en Ludovico Einaudi. Ze brengt deze zomer een autobiografisch programma, gebaseerd op haar boek Vleugels van Papier. En tijdens het optreden leest ze dan voor over haar jeugd, haar adoptie en haar muzikale loopbaan. Nou, die verhalen verbindt ze met de muziek van de harp die een belangrijke rol in haar leven heeft gespeeld. Dat gaat van klassieke stukken tot eigen werk. Nou ja, nog even praktische informatie. De zomerconcerten bij Landgoedmiddagten zijn er dus elke zondagochtend om 11:30. En kijk voor meer informatie op de website www.dezomerdij.nl/middachten. www.dezomerdij.nl/middachten. Genieten in zo'n prachtige kasteeltuin. Nou, dat voelt natuurlijk als een klein paradijsje op de zondag. Maar de volgende artiest zingt over een hele andere realiteit op straat. Dit is Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Yeah.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek op Studio Reden op deze zaterdagochtend het halverwege. Het is alweer bijna 9:50. En als je nou eens lekker op de fiets gaat over de IJsseldijk, bij Dieren, Reden, Laten, Brummen, nou ja, het is je vast al opgevallen. De IJssel ligt er wel heel smal bij. Door de droogte in het achterland en het gebrek aan smeltwater uit de Alpen staat de rivier momenteel extreem laag. En die bekende stenen kribben, hè, die wat er in de IJssel voor ligt, die staan bijna helemaal droog. En langs de oever zijn spontaan kleine zandstrandjes ontstaan. Kijk uit als je erin wil gaan zwemmen, want de stroming is best wel heftig. Maar je ziet nu plekken van de rivierbodem die normaal gesproken diep onder de waterspiegel verborgen liggen. Best wel bijzonder eigenlijk. Het verschil met de winter is trouwens gigantisch, hè? Want tijdens hoog water, rond de feestdagen, was het water nog heel hoog. Was het tot bijna 10 meter boven NAP. En nu staat het gewoon meters en meters lager. Nou ja, een bijzonder gezicht. Al is het niet voor het eerst, want in 2022 en in 1976 en in 1947 stond het ook heel erg laag. Nou ja, dus het is geen unicum. Maar wel een mooi moment voor een pauze op het terras bij de veerstoep om het rivierlandschap eens goed te bekijken. En ook al zit er op dit moment misschien wel wat weinig water in de IJssel, in de volgende plaat zit er wel heel wat bijzonders. Something in the water.

0: hier op de zaterdagochtend op Studio Reden. En we zitten midden in de zomer natuurlijk. En daar worden we dus niet echt somber van, hoop ik. Maar kijken of we er vrolijk van worden. En dat gaan Jan van Gelderen ons vertellen met het weerbericht. Want wat gaat het worden, Jan?
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.
3: Studio Reden. Geniet van je weekend.
4: Studio Reden.

0: mundo.
1: Heerlijke Spaanse gitaartonen. La camisa negra. Ja, en vanaf die Spaanse tonen, die Latin vibe, gaan we naar het jaar 1987. Naar een klassieker van Starship. Het ultieme nummer over onvoorwaardelijke liefde. De schrijver van dit nummer, Albert Hammond, die schreef dat hij 7 jaar lang in een slepende echtscheiding heeft gezeten en heel wat weerstand heeft moeten doorstaan om eindelijk met zijn grote liefde te kunnen trouwen. Zijn boodschap was: niemand krijgt ons

gaan we stappen als Starship op Studio Leden op deze zaterdagochtend. Terwijl jij misschien wel aan het bijkomen bent van 4 dagen wandelen. Of van, nou ja, hele andere dingen. 4 dagen luier, dat kan ook. Of gewoon keihard aan het werk bent. In elk geval wens ik jou een fantastisch weekend toe. En dan een hele fijne week weer.

Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. De 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer. Veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

goedemorgen. Op deze zaterdagochtend 25 juli 2026 is het 10 uur geweest. Terwijl we het laatste weekend van juli in wandelen, heb ik gewoon nog 2 uur lang goedemorgen voor jou. Ja, wandelen was natuurlijk ook even een mooie knipoog na alle knappe prestaties gisteren met het einde van de Vierdaagse. Hopelijk slaap je lekker uit, rust je lekker uit en doe je dat onder andere met Justin Bieber, Daisy's, na Bruno Mars met I Just Might.

Daisy zat, die zullen mensen misschien ook al gekregen hebben gisteren op de Via Gladiola. Alhoewel het voornamelijk gladiolen zullen zijn geweest. En een mooi nieuwtje nog even. En dan ook weer op over de Vierdaagse. Maar ik werd hier wel even door getriggerd gisteren. Is de Vierdaagse sponsorloop. En die is in 2011 opgericht. En dat gaf deelnemers de mogelijkheid om hun wandelprestatie te koppelen aan een zelfgekozen doel. En er is gisteren dus een cheque uitgereikt van 1,6 miljoen euro. 1565 sponsorlopers, ruim 60.000 donateurs en een heleboel betrokken supporters hebben dat bedrag bij elkaar gelopen. Prachtig! Daar kan niks mooiers van maken. Je hoort dadelijk Olivia Rodrigo met Drop Dead naar Gustavo Lima met Balada.

Olivia Rodrigo met Drop Dead hier op Studio Reden. Overigens geen advies dat ik je wil adviseren om op te volgen. Doe dat alsjeblieft niet. Het lijkt me een beetje zonde. Je hoort eigenlijk Adele onder andere met When We Were Young. Na een plaat, en dat is er eentje zoals zoveel, die is uitgebracht. En dat is een ontzettend groot succes geworden. En dan denken van ja, mensen van nou, dat was het origineel. En dan denken dus mensen dat het origineel is uit 2004. Bij een film genaamd Shark Tale. En dat die daar dan bij hoort. Ja, maar niks is minder waar. Want de kenners die weten natuurlijk dat de plaat officieel van Rose Royce is. En dan praat je over, doe ze gok. Hoe lang gaan we dan terug? Durf je te zeggen? Car Wash van Rose Royce komt gewoon uit 1976. 1976. En zoveel jaar later ook een succes in de film. Maar ik ga het lekker bij het origineel houden. Van Rose Royce dus. Car Wash hier op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zo heet hij inderdaad. When We Were Young van Adele hier op deze zaterdagochtend. Is het een heel mooie girl power blokje, want het was net Adele. Je hoort zo dadelijk Gwen Stefani met The Sweet Escape. En na Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me hier op Studio Reden.

0: Gwen Stefani met The Sweet Escape hier op Studio Reden. Je hoort zo dadelijk Simply Red met If You Don't Know Me By Now, over classics gesproken. Maar dit is ook al een hele fijne classic. En het bijzondere rond deze plaat was is dat het een Nederlands radiostation is geweest. Ik heb even niet paraat welke. Maar die heeft deze plaat dus gevonden voordat die officieel uit was. Daft Punk, Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Simply Red, If You Don't Know Me By Now. En jij kent mij ook. En dan weet je dat ik natuurlijk geen kans voorbij laat gaan om een feitje wel even recht te trekken. Want ik vertelde je net wat over Get Lucky, dat die gelekt zou zijn. Ik had even niet paraat welk radiostation het was. Had ik gewoon even mijn huiswerk niet gedaan. Heb ik inmiddels. Het Canadese radiostation Sonic 102.9 deed dit op woensdagavond 17 april. En toen ze dat hebben gedaan, toen wisten ze ook het platenlabel. Ja, shit, nou komen we er niet meer mee weg. En toen hebben ze de plaat maar vroeg uitgebracht. Nou, dat hoorde dus bij Daft Punk, Get Lucky. Zo dadelijk nog een uur goedemorgen voor jou, dus blijf lekker hangen.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De vijf Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, deze zaterdagochtend 25 juni 11 uur geweest. Misschien heb je wel een verwoestende koppijn omdat je het gisteren heel zwaar hebt gemaakt. Misschien heb je de zon wel op zien komen zelfs. Ja, je weet het allemaal niet en dan word je nu wakker. Heb ik wel heerlijke muziek voor jou. Onder andere Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. Now All I Know So Far van Pink.

0: Een van de zoveel nummers die over liefde gaat. En zo zijn er wel duizenden, misschien wel miljoenen geschreven. En er is er ook weer eentje bijgekomen. Zoals je weet heb ik een bevriende singer-songwriter, Elisa. En die schrijft prachtige Nederlandstalige nummers over dingen die ze meemaakt. Dingen die haar aangaan en dingen die soms ook gewoon heel complex lijken. Soms ook zijn, maar soms ook gewoon terug naar de essentie worden gebracht. Met de zin, ik ben thuis, jij maakt mijn wij. En ze zegt daarover, deze ene zin zegt voor mij alles. Home is where the heart is. Jij bent degene bij wie ik thuis kom. Degene die mijn hart compleet maakt. I know, het zijn clichés. Maar misschien bestaan clichés juist omdat we ze zo vaak waar blijken te zijn. Ik ben thuis. Hoe simpel kan liefde eigenlijk zijn? Je hoort de splinternieuwe plaat van Elisa hier op Studio Reden.
1: Hi, dit is Elisa en je luistert naar Robert Goelie.

Shattered Dreams, Johnny Hate Jazz hier op Studio Reden. En daarvoor hoorde je ook nog Elisa. Die splinternieuwe plaat en wat is die weer prachtig. Ik ben thuis en Elisa vind je op alle streamingsdiensten. Elisa met een S. E-L-I-S-A. En dan ga je deze naast al haar andere mooie platen. Ik kies mij als haar vorige plaat. En natuurlijk Kleine Zonnestraal waar een heel persoonlijk mooi verhaal achter zit. Is dit die splinternieuwe Ik ben thuis. En die ga je hier zeker vaker horen op Studio Reden. Zo dadelijk kon je Stella Lefty met Boston naar Coldplay en The Speed of Sound.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Boston hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je Cousine met Catch. Na een plaat waarvan je zou denken als je twee legendes bij elkaar zet, kan dat verstorend, verscheurend werken voor hun carrières. En de ene was een heel groot fan van de ander. En het leuke is, toen Bryan Adams die naar Turner de demo stuurde, was het respect tussen deze twee er meteen. En omdat dat respect er was, hebben ze deze geweldige plaat af kunnen leveren. Het is de rauwe, mooie stem van Bryan Adams.

Koshin met Catch hier op Studio Reden. Zo dadelijk kon Jan van Gelderen, die gaat jou en mij vertellen dat het vandaag heerlijk weer gaat worden. Heb ik het alvast verklapt, maar ik ben een specialist niet. Jan is dat wel, dus die komt jou daar straks al over vertellen. En ik heb mijn huizengoelie gezworen dat ik deze plaat zou draaien. Dus dit is Shakira met Sue. Come on, get

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Avicii, Wake Me Up. Ja, als dat toch zou kunnen. Hè? Als dat toch zou kunnen. Maar zo is dat nog met heel veel artiesten die ons veel te jong en veel te vroeg ontvallen zijn. Wat een prachtige muziek en wat een triest verhaal. Alex Warren hoor je zo dadelijk nog voor de klok van 12 uur met Fever Dream. Maar niet nadat ik jou verteld heb dat dit de laatste zaterdag juli uitzending was van Goeiemorgen. Morgen 10 uur sharp. Gewoon weer een splinternieuwe voor jou hier op Studio Reden. Neem Studio Reden met je mee. Dat kan gewoon in de auto, op de motor, op de boot. Het vliegtuig, weet ik niet. Dat moet je proberen als je internetverbinding hebt. Maar dat doe je natuurlijk met de Studio Reden app. Gratis te downloaden in de Google Play Store of in de Apple Store. Spreek je morgen. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Je hoorde AH nog een keer voorbij komen hier bij Studio Reden. Leuk dat je erbij bent op deze heerlijke zaterdag. En we hebben lekkere muziek voor je op de zender. Wat dacht je van Ed Sheeran? Hier is Camera.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in Gelderland. Er staan een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. Op een paar plekken heb je meer vertraging. Zoals de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten extra reistijd. Het is druk bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland duurde er een kwartier langer over. De A50 valt op Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met pech tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tenslotte de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, adios. Dat was Annemarie. Ze nam op een of andere manier af. Het lijkt het wel. Mika hadden we ook nog met Relax, Take It Easy. En Miley Cyrus. Daar begonnen we het rijtje van drie mee met The End of the World. En ze kwamen allemaal uit je speakers knallen. Woo! Ja, dat zo begonnen ooit is de Holiday Rap met MC Michael G en DJ Sven. Maar die draaien we een andere keer voor je. Vandaag is een keer even het origineel weer op de draaitafel gelegd. 1983, Madonna, Holiday.

0: Radio Reden. Reden 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog, droog een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is ook behoorlijk druk in Gelderland. De meeste files die er ontstaan hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Maar op een aantal plekken behoorlijk wat meer oponthoud. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroel bijna 20 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht in de vertraging een half uur. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malte doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland.
1: Ja, lekkere basso aan het einde van deze The Weeknd. En je hoort Can't Feel My Face. En daar begonnen we.

87, 88 waren denk ik wel haar grote jaren. Deze T-Pow, je hoorde vandaag Heart and Soul. Studio Reden met zo direct de Kaiser Chiefs. Maar eerst gaan we luisteren naar Sarah. Head Held High.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Avalon Roxy Music. Zo, nogmaals even tijd voor een paar gitaren. Zo vlak voor het einde alweer van deze uitzending. Morgen zijn we er overigens weer, hè? Even na 12 uur. Straks om 4 uur klaar met Reden Roosendaal Centraal. Ik wens je een hele fijne zaterdag. Dit is Hard.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: Ook in Gelderland is het erg druk deze zaterdagmiddag met in totaal bijna 100 kilometer file. De meeste hebben gelukkig niet heel veel vertraging. Wat wel opvalt is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Hardingsveld-Giessendam is de rechterrijstrook dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek. De vertraging is een half uur. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. Verder valt nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Kuik 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En tenslotte de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen staat 2 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland, de meeste oponthoud nog altijd bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Staat daar 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Het is opvallend druk ook op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En de N233 Kesteren richting Veenendaal voor Rhenen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rhenen vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Wouters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden ook wat minder lang in Gelderland. In totaal nu nog zo'n 30 kilometer. De meeste vertraging onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg een klein kwartier extra reistijd. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Wouters met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan nog slechts 2 files in Gelderland. De meeste zijn gelukkig in de loop van de middag opgelost. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Kootwijk nog 10 minuten oponthoud. En 5 minuten vertraging nog op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Afrit Arkel. En er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: When I spent the summer on you.
1: Ja, we spenderen onze zomer met iedereen om ons heen. Summer on you, Sam Veld. De mini op David T4 met The First Time. En ABBA uit het verleden met Summer Night City.

0: kampioenschap schaken begonnen. Titelverdedigers Max Warmerdam, Arthur de Winter en Elke de Boer behoren opnieuw tot de favorieten in een internationaal deelnemersveld met grootmeesters en meesters uit 11 landen. Dit weekend is er bovendien een schaakfestival met simultaan wedstrijden, analyses en activiteiten voor jong en oud. Het duurt tot en met woensdag 29 juli. En kijk voor meer informatie op de website onk.schaken.nl. Dus onk.schaken.nl. Nou, straks nog meer regio-informatie. Heb je ook nog wat? Stuur dat naar redactie@studiorede.nl of gebruik onze Studio Reden app hiervoor. Dat kan natuurlijk altijd.
1: Studio Reden.
0: Ja, en als je toch op onze website bent, studioreden.nl, dan lees je ook gelijk het streeknieuws. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. Alex Warren komt eraan met Passenger en nu Extreme. More Than Words.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Dat hoort wel een beetje in het kader van het beste van nu. En hiervoor nog Pink met Runaway. En we hebben natuurlijk ook de Absolute Classics op Studio Reden. En natuurlijk regio-informatie. Automobilisten rond Velp en knooppunt Velpenbroek moeten de komende weken rekening houden met een flinke verkeershinder. De provincie Gelderland voert van 29 juli tot en met 9 augustus groot onderhoud uit aan de N325 pleiroute. Daardoor is steeds één rijrichting afgesloten. Verkeer dat wordt omgeleid via de A12, de A15, de A50 en de A325. Door de werkzaamheden op meerdere wegen rondom Arnhem verwacht provincie extra drukte en zeer langere reistijden. Dus houd daar rekening mee. Dat is aanstaande woensdag al, hè? Aanstaande woensdag 29 juli tot en met 9 augustus. Pleinroute deels dicht, omleidingen via Velperbroek. Dus straks natuurlijk nog meer regio-info, dus blijf lekker hangen.
1: Studio Reden.
0: En we hebben natuurlijk veel meer lekkere muziek. En natuurlijk ook straks weer wat feiten uit de pophistorie. Daar heb ik ook wat informatie voor opgezocht. Nou, ik ben er een hele week mee bezig geweest, hoor.

en helemaal uitgedraaid James Bay, Hold Back the River. En hiervoor nog Carol Emerald met Back It Up. Vrienden, het is vandaag 25 juli. Pak er een lekker zomers gevoel bij, want we duiken vandaag in een paar onvergetelijke momenten uit de popgeschiedenis van 25 juli. 25 juli 1965 is een dag die de muziek voorgoed veranderde. Op het Newport Folk Festival verrast Bob Dylan vriend en vijand door ineens met een elektrische gitaar het podium op te stappen. Voor sommige fans was dat het vloeken in de kerk, maar achteraf bleek het een van de belangrijkste momenten uit de moderne popmuziek. Op deze dag in 1987 bereikt Rick Astley de nummer 1 in de Britse hitlijst met Never Gonna Give You Up. De wereldhit die tientallen jaren later dankzij het internet en beroemde Rick Roll een complete tweede leven krijgt. In Nederland schrijven de Golden Earring deze dag regelmatig geschiedenis. Hun zomerconcerten eind juli behoren jarenlang tot de drugsbezochte rockshows van het seizoen. De Haagse band groeit daarmee uit tot een van de succesvolste rock-exportproducten die ons land ooit heeft gekend. Ook Queen laat zich rond deze datum gelden. In de zomer van 1986 is de legendarische Magic Tour in volle gang. De optredens trekken honderdduizenden fans en zouden uiteindelijk tot de laatste grootste stadiontour met Freddie Mercury worden. En voor de liefhebbers van vinyl, eind juli is een traditioneel. De periode waarin platenmaatschappijen de grootste najaarshits voorbereiden. Heel wat albums die later klassiekers werden, kregen rond deze tijd hun definitieve persing of werden naar radiostations gestuurd. Dat waren de muzikale mijlpalen van 25 juli. Morgen duiken we opnieuw in de geschiedenis in, want ook 26 juli zit vol verrassende popverhalen. Nu, Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. We'll

McRae waren dat. En uit het verleden hiervoor Elton John en de Kiki D met Don't Go, Breaking My Heart. Vrienden, straks het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Met natuurlijk regio-informatie en heel veel lekkere muziek op deze zaterdagmiddag. Nu, JC Stewart, I Need You to Hate Me.

0: 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettenapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Er woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

een mooi nummer van deze stelle Lefty, Jordan Boston. Welkom terug. Ja, een paar minuten over vijf begonnen met Lady Gaga, Hold My Hand. Dat gaan we zeker doen, we hebben elkaar nodig hoor. En nu Ronan Keaton, If Tomorrow Never Comes.

Ja, hij valt een beetje in de herhaling, hoor. Maar goed, repeat it. Hij mag het van mij, hoor. En ja, hij deed het samen met Ed Sheeran. En dat was Martin Garrix dus. En die voor nog Train met Drive By. En Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes. Regio-informatie. Kasteel Roosendaal in Roosendaal staat deze zomer in het teken van de Grand Tour. Bezoekers krijgen een uitgebreide rondleiding langs de geschiedenis, de rijke interieurs en de verhalen van de adellijke bewoners. Woensdag staat het thema tuinsieraden centraal met bloemmotieven in het kasteel. En dinsdag 28 juli volgt er een rondleiding door zowel het kasteel als het historische park. Met onder meer bedriegertjes en de schelpengalerij. Beide tours beginnen om 11:30. En kijk hiervoor op de website glk.nl/activiteiten/Roosendaal. glk.nl/activiteiten-Roosendaal. Ja, heel interessant, dat kasteel Roosendaal. We hebben nog een ander kasteel, dat staat ergens anders. Maar dat komt later nog wel een keer. Ja, en mocht je ook nog wat informatie hebben, stuur dat naar redactie@studioreden.nl of gebruik onze gratis Studio Reden app hiervoor. En die kan je downloaden via studioreden.nl. En dan lees je ook gelijk het streeknieuws en dan ben je weer helemaal op de hoogte. Megan Trainor komt eraan, All About That Bass en nu Diana Ross, My All.

Ja, ik moet er ook een beetje op lachen hoor. Wagon Trainer was dat All About the Dead Bass. En hiervoor nog Diana Ross, My Old Piano. Nu Rihanna heet That I Love You. En daarna ook nog The Bee Gees, Staying Alive en Shakira met Sue.

0: daar heb ik het over. En in het kader van de Dance Classics, iedere vrijdagavond van 7 tot 9. En in het kader van de zaterdagavond hoorde je deze, Staying Alive. Hiervoor nog Shakira met Zoo op Studio Rhythm. Dan heb ik voor wat betreft deze zaterdagmiddag nog een laatste regiobericht. Want morgen treedt de internationaal bekende harpiste Lavinia Meijer op bij Kasteel Middagden in De Steeg. Vanaf 11:30 neemt ze het publiek mee in een bijzonder concert waarin muziek en persoonlijke verhalen samenkomen. Aan de hand van haar autobiografie vertelt Meijer over haar adoptie uit Zuid-Korea, haar leven in Nederland en haar weg naar de internationale top. Het optreden dat vindt plaats in de tuinen van Landgoed Middagten. Nou, ideaal moment op de zondag maar daar maar eens even heen te gaan. Naar het kasteel Middagten. En daar in de tuinen het concert bewonderen van Lavinia Meijer. Ja, vrienden, morgen hebben we natuurlijk nog meer regio-informatie. En tot die tijd, tot 6 uur, hebben we nog lekkere muziek, hoor. Jazeker.
1: Google, speel Studio Rhythm.

0: Met Magnetic en nu de Dandy Warhols. Bohemian Like You.
1: Absolute Classics.
2: Absolute Classics.
1: En het beste van nu.
2: En het beste van nu.
1: Studio Reden.
2: Studio Reden.

0: Absolute Classics en het allerbeste van nu. Het bewijs hoorde je zojuist van Bauza, Magnetic. En hiervoor nog de Dandy Warhols met Bohemian Like You. Vrienden, we gaan even luisteren naar Jan. Jan zit er weer klaar voor in zijn spreekcel te vertellen over het weer. Daarna ijskoud met Nielsen.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het droog en vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. Zaterdag wordt het warm met 28 graden en hierbij schijnt de zon flink. Er staat wel wat meer wind uit het westen met 3 of 4 BFT. Op zondag kunnen we buien verwachten. Volgende week ziet er warm en zonnig uit. Vanaf woensdag staat er waarschijnlijk een reeks tropische dagen op het programma. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

heeft het ijskoud, deze Nielsen. Nou, ik niet hoor. Ik heb het best wel redelijk behagelijk op dit moment. Het is lekker weer, toch? Op deze zaterdagmiddag. Maar goed, vrienden, morgen is Rede Roosendaals het Gelder weer. Luister ook dan weer 4-6 met de regio-informatie, 5-6 de pophistorie en heel belangrijk het borrelmoment. We gaan eruit met Revende Nee, met Love Me Not en nu de andere dag Project Summer Jam. Studio Rede. Fijne avond. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

6 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Reden. Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zet vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Velle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen